0: gewond. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Nieuwe dag gekomen, nieuwe toekomst in het verschiet. De ramen gooi ik open, frisse wind gaat door de kiet. Vloerkleed hang ik buiten en mijn kleren in de kast.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

gevoelen. Maar hoe ik kom en waar ik sta.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

van der Lind, scheuten 28 voor het list. Zuiderzee werd afgesleurd, het is het IJsselmeer dat rest. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant. Vind dit prachtige landschap van het unieke weer in land. Het leem daar in Blankenham heeft iets van al te nemen. En hij er niks te zoeken hebt, wie er toch op

Arco zegt tegen, nog eens even aanmigde je. Arco zegt tegen, Arco zegt tegen mij mijn leven lang. Het vies met de oude wiefjes op vet donne steeg. Maskers die dich vragen, ik ken dich en kenste mich. Met stralende ogen om die kop te verdrieën. Du strongst mij om mich heen.

voorzichtig, nog eens even aan mij duwen. Voorzichtig, voorzichtig meer mijn leven lang. Op maandag, in de optocht,

Marco zegt tegen, nog eens even aan mij doe je. Marco zegt tegen, Marco zegt tegen me mijn leven aan. Het is pauw en schoonstig. En het vierde stand voorbij. Nog een klein uurtje springen. Met tegamin zie. Een paar zachte mulkes. Nog even zingen en dansen. Nog even samen gaat chansen. Dan is het duurstop.

voorzichtig, nog eens even aan, ik doe je. Maar voorzichtig, voorzichtig met mijn leven lang. Maar voorzichtig.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

heb ik hem nou zien lopen. Giet niet onder zijn handicap gebukt. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar van echt geluk.

verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of ten gaul is of een vak, bouwdel motte honderdak, of ten ree is of een loon, als die mien mocht in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak.

van wou han, is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd, de tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor, zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij, zo stoeder wem, door voort bij mij.

zeggen gaf, zetten de boer zien hoort niet of hij zei, is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door, hij goot met anderen een windgal, want dat is wat de boer heeft zegt, als iets goed is ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom, doe was vroeg een prachtig wicht.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

aan het einde van de lange tocht. Stroom je als vreemdeling aan de grote poort. BM best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voor.

hoor als ik ook kiek. De wereld ligt vol blad. Het is overal geliek. Zo ruzig is de harst. Ze toont haar eigen kracht.

de spoorweg. En het geluk is als sauwert voor mij. Op zichzelf is dat best nu verdubken.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach deer is aan mijzelf alle. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beent. En beent moest koen. Gek was hier west. Al de beent schreef onderuit de zak.

hem allemaal al de benen prakasseert. Ik deer is aan mijzelf alleen. Ben dom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet metneemt, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem bent. Nog niet een dubbeltien.

alles. En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij door, zijn rechterbeen giet slaap. Leste dag, tolde stikkie van beerendom. Al de beerenskeef onder uit de zak,

hem allemaal al de benen prakkesiert. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbieskaasten.

12 kopjes en skutteltjes, nog één stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren.

Petroggen naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beerdenskeef onderuit gezakt in zijn arm.

Oon me nog lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven in mooi, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo ouwen rand en zag door onder zich. Diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord. En dacht

die louter hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, den geeft uit verdampen. Want Zwijnt is mijn grootste trots.

land. Hun fyldt hømtvand til nartevand. Det er bedt.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Die eerste dag, die oom weer spuigelt in mijn lach, gelukkig. En wees nog wel die eerste dag, de geur van lijf, de bloem en gras, gelukkig.
1: Wetste nog de eerste dag, leefde stronen op die wang, gelukkig.
0: Wees nog wel de eerste dag, de boom, haar takken, haar groene pracht, gelukkig.

Kom bij mij liggen. Alles mag. Er gebeurde niks te vreugd.

0: Wie weint is onze laatste dag, die oom weer spuigelt pijnlijk zacht.
1: Doe glits, stilke zoet mijn hang.

De beul was doen, twee lang, twee breed. En ook had het hem vol zwijt. Was God een dreef.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

van bloemen en pannenveugelen en meer van zulk soort grij. Het liep alles in het honderd, een regen spuil het voet. Het weer was slumberdonderd en mijn kop zat vol met moed.

aan de street. Maar binnen 5 seconden was ik al mijn woorden kwiet. Het was enkel leugereerte, blunnekes met loch. Zie stoven alle kanten uit, zie was een op de vlog.

van onrecht en geweld. Van honger en van armoed en van de dode wild. Maar de kerstkalkoen zat krangen, is groeten in mijn hals. En al dat vullen fretten, mij stemmen lelijk vals.

te stekkelig of te roo. Voor alle woorden was mij te zoet en te zacht. En ik kan ook gaan niet lieden dat je mee liep of lacht.

Dan wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken de mensen aan u voor te stellen en wie ik nog het meest te danken heb dat ik hier van de gelegenheid gebruik kan maken ze aan u voor te stellen. Dat zijn de bestuursleden van de zangvereniging Op Zwart Zangzaad. Aan de piano mijn broertje de voorzitter, bas penningmeester Alfrink, heldentenor secretaris Winkels en bariton mijzelf het bijzonder bestuurslid.

0: Wie gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Dus kijk naar voren, door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven gie dan.
2: Ja, ja. Precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Ja. Leuk niet.
2: De grill, wat... De grill waras, iedereen, elke nine.
1: Fort van is een gewezen.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: Gie. Ja, mensen?
1: Nee.
0: Oh, god, god, nu leest de coupletje alweer.
2: Gezellig, hè?
0: Die vliegt.
3: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

0: Thank you. All right, yeah. All right, everybody. Uh-huh. I appreciate it, motherfucker.
1: Yeah. Het nieuws op alles plat.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

in me, 'cause they kick into deep.

zelf dwang, dat zei ik niet meer. Wel lekker zelfstandig in eigen sfeer. Daardoor ik mijn telefoon meer dan 50 keer. Want ik ben de persoon mijn illustreer. Ik pak de microfoon en als een Duits geweer. Laf ik op je tonen als een brune beer. Hoi, zoi, oi, sa, dat het hoe het is. Dit is mooi, ja, want het bloed fris. Geen gekooi, nee, dat is pas goed mis. Hoi, zoi, oi, weet dat dit goed is. Oh, nou, dan komt erbij. Met die hip-hop van mij. Dit is nog stap voor jij. En neem het op van mij. Hallo de kop erbij. Met hier wat van mij. Dit is nog stap voor jij. Oi, zoi, oi.

0: Oi, zoi, oi, sa, do, te, hoe het is. Dit is mooi, ja, want het bloed fris in de klooi. Nee, dat is pas goed mis. Oi, zoi, oi, weet dat dit goed is.
1: Van de kop erbij, maar die heb op voor mij. Dit is ons top voor mij, en neem het op voor mij. Van de kop erbij, maar die heb op voor mij. Dit is ons top voor mij.
2: Oi, zoi, oi.

Potter. Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Christmas.

volgende dansmoos met een aanger. Toen zocht ik weer het zoen doet. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

0: het nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

ik in mijn bed. Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, kom op.

Wat als toen den dag dat ik weer mooi weer zal spelen? En wat best is vergeten ken. En dat toen ik nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zelfs vast nooit begrepen wat een worsteling dat is. Dat ik afstand moet nemen van die.

0: maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Gaat me alleen maar fase hoog nog soms wat spiet. En ik schoon me liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij wees, was die vertraagde en mij leidde. Zat onze liefde nooit zo in een slag. En ik wil grof van die oom, maar mijn woede overmaakt.

0: Dit waren nog lui die van nog een echte ouderwetse broeloft organiseren, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant hadden ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van het jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En er was volstaan de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hé, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo wist maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles. Ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat weet ik niks van.
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige moois van elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto. Hadden ze inhuurd en zo. Met mooi bloemstuk erop. Want ja, passen er niet iemand. Ben je lastig om ze erin te krijgen. Maar toen maar, het overval ook wat. Soms weer met veel geheister om me

0: Zijn tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er volste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloof ging en begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede wallen en door.

0: Ach, geef niks zit aan de smok, maar wat deur. Uw zus maakt wel foto's, dat ik u later wel zien, wil het allemaal wagen.
1: Maar ja, toch maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oogste?
1: Jantje dit lus, hè?
0: Jantje dit lus, ja. Nou, de toespraak van ons Jantje, zo gevoelig en zo lief, trekt de band op het toneel op slag van leer. Om

0: Maar Albert, Albert dacht, jongen, dan kun je met Albert de pot op. Maar wat is die feest is het eigenlijk?
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen nieuwe borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog in lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in, ja, het is misschien wel wat raar, ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt wel mooi. En dan ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja, goed, Martin. Ja, prima. Je hebt de lochtende

0: wel de kal van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerend, Rolf.
0: Oh.
1: Zelfde zalen. Prachtig. Zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Waarom helpt Rolf als hij elkaar in aankijkt?
0: Ja. Oh, ja.
1: En je mijn aankijkt.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: Moet wel een goede aankijken.
0: Ja, ja.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

bij me weggaat. Ach, dan neem ik mijn lot als man. Maar ik denk dat ik toch altijd van u zal blijven houden. Want ik denk niet. Dat kan dus komen.

ziet de wichter nog zo klaar. Toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poepen of is het gulden oelijn zo niet? Dan koopt de moor rap allemaal op, drukt klein tegen zich af. En zeg met Merli, och, och, och, wat heeft mie kleine dan? Ze nep het heupke op de arm.

kleine meks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meks die voor die vuur en vlam, met lummel net haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is aan het gekurkelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: in je kool, dat gaat fout.
1: Hoe heet je niet? Wat doe je hier dan?
2: Kunt u mij uitleggen wat kroonhalen is, jonge dame?
1: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
3: Het geld dat ik voortstop, dan heb je van alles te gaan.
4: Rule number one. Wil niet een tukbrit, dan vlak de roet en krijg een groot kroes nog.
5: Goeie

0: 1, 2, 3.
1: Wou je nog koffie, jongens?
2: Ja, maar waarom niet?
1: Stel het je slappe beskunkelkers daar de wind.
3: Van sport biedt hoorlillen.
4: Wichke, mie wichke, wat kiekt die ne wichke mooi ouwe zon.
5: Ik bid easy. Ik wil meer.
6: Zeg mij maar of er met die mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
7: Alleen dat toch, alleen dat toch. Je leunt me nog niks in de weg.
0: Helge Maria.

Maar doof in je lichte meidjes en zwoer jongens van zogenaamd heidenplooi. Die waar ik bedoel zijn hier in de East niet neergelaten. Die waar ik bedoel, die liggen tussen Altweerterhei en Tungelrooi. Dat is Uze, aaien eiken, hoe het zijn tussen de wortels is weggeweegd.

geleerd, het hij als kind gespeeld in dit klapzijnd. En als niemand het zo doen, stingen hier alleen maar dichte dennenbossen.

Waarom groeien niet typische pleintjes wie Islands mos en eekver? En als de zon op de zijn steekt, werd de zijn hartstikke werken. Toen vertelde dat er door hem oogsten veel apart insecten waren. En wie voor twee reën zo gevroogd er, die vlekken per kontje, weet ze wie dat zit? Nee, zeg ik, wat wil ik van reën? Nou, als zo'n ree bang werd, dan werd die vlek gans wit. Schoon, hè?

Zag mich eens, hoe was de nu? Vertel het mij, wat gong ze daar doen? Ik dacht aan dat leven, hij gies ze zo wennen. Ik moet de wereld eens echt wel verkennen. Ik leed door truusteloze busjes, stong van stinkend water. Rot

Zag mich eens, wat vingst u nu? Vertel het mich, wat geest u nu doet?

0: Nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Hoe oud was ze best nou? Krap 60 jaar? Misschien wel al oma. Waarschijnlijk griezoor. Mijn mam had ze wezen kunt. Of van mijn moed. Of van zoveel mensen bij ons in de straat. Een zorgzame mama, zoals haar mama doet. Die vucht voor een wicht.

Wie gaat inderdaad huiken. Dat hadden jullie heel knap, heel slim gerooien. Wie gaat huiken. En huiken, volgens traditie, dat doet wie dus niet zachtjes. Maar dat doe hard!

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Kwart over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Kwart over 12 waren?
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kunt nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baan.
1: Daarom.
0: Dat is jammer, hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regelauto's aan over het

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al in de zon die te laat komt.

0: is elkaar aan elkaar langs waar.
1: Kijk dan, dat kan dan op mensen, hè. Ja, maar... Gebeuren. Hij onder de doelstad geriaal.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheut.
0: Al is ook kut aan de kant langs.
1: Ik ben aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n hekel aan de knol.
1: Ach, scheut. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de olde hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was

0: Er is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdommen voor de dood.
1: Kallen man.
0: Ja, dat kan ik nog maar zeggen, maar de jeugd van zich worden. Die doet nergens meer wat op. Verdikke me dat gaat toe. Doe me nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want van de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorlog er alweer dik af.
1: Doe maar, hè. Neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als het ermee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongen ook niet meer benen aan de joor. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalle man, nee.
0: Maar de glans is er alweer
1: niet. Ja, doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Dan kan ik daar niks aan doen. Dikker mee, dat gaat doen. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen, zeg. Is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Hier deden onze allen heel uitgebreid verslag van ziektes en van kwalen, al op een rollendag. Van

0: Oh, dat was een mooi klaar met. Om Wilm was er net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het om Wilm?
1: Oh, wat goed. Om Wilm ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een kop.
1: En een gelup.
0: Een gelupbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog bij die deur, hè. Het reukte nog bij die. Oh.
0: Oh, maar je zegt, om Wilm dat lang niet in hadden, maar moet je nog weer maar heen.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog over om, zeg, om Wilm.
0: Ja. Geregeld met lief in soda water leggen.
1: Dat heb je een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaar.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op het boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met hoe wel met een boel zwang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n
1: je
0: dag.
1: Moet trimmen, je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie,
1: dat was al jaren zo.
0: En dan gezellig sjoelen.

0: dacht ik ook.
1: Zie er allemaal waren.
0: Zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met doet varen
1: hier op Oranje Knol?
0: We zien, het is geen grappie. Oes papa zee haar jong. Oes oom

0: ben mi dat nog aan doen?
1: Ach, valt je met, valt je met.
0: Kom maar weer, en het haat die?
1: Ja, en het haat die, ja. Ben sok.
0: Is zo aan je knol?
1: Ja.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat mijn reden ootie, ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie, dat krijg ik toch niet klaar.
2: Om hen de kuur ook hellig,
0: om Geert zei, je bent gek. Oes man beweerde stellig, ja die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens allemaal stil. Ben doet nog eens wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in
0: en al. En dan staan Holly naar zee, dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, het pla, op taart, ja.
1: Ja, hup, zakje.
0: Zo, direct onder wal, ja. En beneden. Om hen de geruip grammietig, nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig, om hen de was zo groot. De kano helde over, wie zagen het allemaal. Om hen de in poel over, kwak de ruggen links het knal. Tot een margie.

0: Dat de hals erin. Dat de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

maak hem wel te horen. Vannacht om 11 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

0: nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

tijd verstreken, jaren later kreeg ik daar mijn eerste zoen. Zoete lippen en zout water, amper 16 was ik toen. Kwam het domein op mijn gitaar, er is één ding dat ik zeker weet.

Als ik verliefd was, of juist niet meer, ging ik naar het strand toe, naar Castrane. Ik werd daar gelukkig, telkens weer. Ja, mooi is dat, achter de duinen.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Jeroen van Kamp met het NMS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

een hightower. Soms mag de leegte die stief benauw. Wissen van vrouwen, dat nog altijd zie je. Kies met het kop schudden.

das. En denk aan die verhalen van weleer. Hoe mijn va en mijn opa samen vochten voor een toekomst van de kinder dat duurt zeer. De wereld die is dol, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

Deze vlakte is zo wiet als ik zo'n keer vandoor. Zo wiet. Voor mij ga je vroeg wat of dit met mij doet. Vroeg is alleen nog nog, waar is dit? Ja, ik weet het wel, zij is altijd thuis. Dit dorp is ook maar één stroot voor mij. En achter deze stroot de vlakte, eindeloos.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Show.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

den hest dit leutje nog. Du bist so klein, mein leuwe jong so ein. Wat is dat toch? Kijk maar omhoog en luister goud, den hust dit leutje nog. Kijk maar omhoog en luister goud.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

op dat ze een heel mooi plekje door verremmet hoe de zon. Ik zal zo zingen gaan.

pinders willen trekken, dat geld erin gooien en dat die ding het verrekt. Die trekken aan de slee en dan niks, geen moer. Dan begin ik te slaan en te skuppen met hun klompen, net zolang tot je aan blauw stompen.

Of een lekker roek in. Schoenpoets, dat zelf je sokken nog poets. Wat aardig bent die van glas. Waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen grijpen. En wat dacht hij van die op de man play? Je weet wel, kerels, die neem je ook wel eens mee.

0: Nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

de la street. Nindinei, jo ik hier leven, het trintje. Maar stoer, daarom leest.

Ben hy minske die diele wenske

verloren. Gelukkig niet aan een veel te vroege dood, maar aan de tijd die soms een vriendschap doet vervagen. Want tijd het lak aan waar een mens in gelooft. En ik geloof zo in deze vriendschap. Dus geloven tegen beter weten in. Dat alles eeuwig zal duren. En ze denken van een zorgeloos kind. Hey, hoe vaak heb ik met jou gezopen. En urenlang geluld over muziek. En toen het nodig was, heb ik een onderdak gegeven. En in schouwen, we hebben gejankt om mijn verdriet. En ik weet, hoe leven we nou verder? Het gaat beter, en gaat ook beter dan dat verdient. Maar jongen, we spreken elkaar echt nooit meer. En ik heb mijn kindjes nou al jaren niet gezien. Ik blijf wel vallen en wel opstaan. Die haan zal weer kraaien, morgen vroeg. En als er over mij weer iemand aanklopt, zal ik er zijn met uw geloof voor de boeg.

voor de bank, maar nooit het zicht. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nooit het zicht.

zak. Nu is het dood, gewoon kapot. Maar nu het zegt. Voor de familie is het rot.

für das Licht, ob rot, geht's da.

Zo'n stukje gru, dat is toch gezond? Maar nu je het zegt, er groeit hier niks meer in de grond.

Nog hegges, langs een enkel karrenspoor. Hoor een trekker ploegt, meeuwen op de voer. Hier steed een melktuit met het messingcijfer 4. Tegen de achterdeur, alleen versier. Maar nog blank opgeschuurd.

café, hun ik een bak. Twijfelachtig bark. Een Turk, een zwatten en een jur ging te hopen naar de kark. Zo'n bak steekt me ting, het maakt me verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Ait maar weer die grap over de kark.

Ik zag nog van de wek, dat ging ook vuilst te gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skeln, flapwan, stiefgelakte heer. Heel ons koningshuis haalt hier de deur.

als ik drief met de wol, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wol.

Als ik drijf met de wolk, langs wit en langs gries, ben ik voor als een hemelschip van zilver ijs. Als ik zweef met de wolk,

0: Het nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

park door zomer en winter. En die zwoeg door het hele jongen. Maar de bankschuld, die werkt het hardste. En drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag en die werkt eigenlijk altijd deur. En die dicht vaak bij zichzelf. Verdomme, waar doe ik het voor? Meestal dinsdagsmergens, dan gaat het naar de markt. Want een boer, dan moet bij alles wat hij doet, ook handelen bij zijn werk. Wie kunt dat niet bekijken, maar het is toch heerlijk boer. Het boerenwerk, dat is onmundig zwoer.

drank hij alles op en de handel die leed strop. Ik kreeg alles op krediet, want geld dan hoef je niet. Met die hoge rentestand loopt het hevig uit de hand, want zal iedereen duftig raken als de boer ging staken.

weg word. Een hele morve slaaf had het nooit achter mezelf gezocht. Maar het is een sport, die vind je kei gaaf. Ik een sport, nee, ik hoef niet te zwemmen, wil geen berg meer beklimmen. Tennissen vind ik niks meer aan, maar lees, iedere dag wil ik wel naar die golfbaan. We hebben ooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden,

duwen en te beien. Rollen dat geitje, lopen dat geitje, allee, kroeben dat geitje, alsjeblieft. En dat duist je niet zomaar, hoor, loes toch een verdedig map. Loerig eerst met mijn laser, wie weet die vlag naar steen. Op mijn iPhone heb ik ook een app. Daar wies op elke hol uit welke hoek de wind vandaag weer weet. En dan denk ik...

Wie verrot je dachte dat ik dat leuk zou vinden? Om tegen een bijlke te houden. Om dan in trance te kijken wie dat dingske zweef. Om het veertien stekker door de modder te

Ach mannen, hoe kom het? Want putten, dat is een werkske osofie. Ja, dat putten, mannen. Eders keren staat een ganse studie. Wie lub in hemelsnaam die lien? Nee, jong.

tegen. Oh, dat putte rolde eerst naar links en toen over dat bijsje. En toen ging er toch naar rechts, wie ik niet heb bedacht had. En toen dacht ik nog, geet er het holen, geet er het holen, geet er het holen. Blijf liggen, nee, maar hij ging het holen. Dat was minstens een put van 12 meter, wat zeg ik, 16. En dan zien we, zit minder. Deel.

0: Nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

het is haafs in mijn hart. Maar de zwaafjes ben drok. Flying oog in lucht en fladderen in spul. Het is haafs in mijn hart. Maar het is zonder een wiesboren reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als wat.

is haafst in mijn hart. Mijn meun kan wel heel anders ween. Ze zingt de boom de regen, altijd de zonne schijnt. En het is haafst in mijn hart, maar het hoeft niet per se slecht te ween. Schoonsjes van goud, wat ding dang in de wereld van vandaag.

0: Het is vrijdagavond, wie gaat naar de stad? Het giet een bos, het rechtste pad. Een mist en koude dwalend in het rond. Blijf voor de buurt van de zwarte grond. Ons vaart erover, wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen wie meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.
0: Ons vaart erover, wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen wie meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.

0: hei, hei, wat dan ze doen weer in Dubbel. Met ons lutje luiven, de man zijn schat van. Ze verrekken weer in Limburg. Met het grunnige repertoire van Ede. Kom ons nooit aan ons lutje luiven. Good night. Ik moet echt even oprecht zeggen, want ja, weer mijn lutje luiven, dat kan toch een schat wezen. Wie smoken ons lutje luiven en ze geven ze een kusje aan de schat door in Limburg. Man, het smaakt me uit haar dat ik zoek van huur.
1: Het is hier donker en koud.
0: Kom ons nooit aan ons lutje luiven.
1: Doe eens hoe ik van houd.
0: Dit is toch jammer dat Derek er nooit meer is, hè?

er nooit een stief aan Rob, maar begint dat ding te leggen. Hij heeft geen geld voor nee, ook nooit kunt wij daar. Ach, meneer van de belasting, geef die jong toch ook een kaart.